Mm, ciruli kutanan Juan Domingo. Chisnumzichi sa salis cholpilis. Coloninkili kalahuchia. Ciruli kutanan Juan Domingo. Lady Anabella. Taranzakal chirekim lanking. Lisa cholgin.